0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal, tussen witbesneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piep

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

de keer dat ik met jouw Sjan in Benidorm zit. Die tegen mijn hoesting. Val te val voor en val te waar. Je zwiert ook kapot. En wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet. En dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot door. Ik heb geen voeten niet meer. En dan denk ik dikwijls aan dat plutje.

0: viel naar Sint-Aan en zou naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij god, ze zei zo geren broon, zes. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En zo

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringssysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation dans l'Ukraine.
1: De Franse president sprak ook nog met de Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maximaal tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation dans l'Ukraine.
1: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maximaal tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd 2 explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
1: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om 2 Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
3: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation en Oekraïne.
1: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maximaal tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goed.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Alman blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Sammy Moore en dat is met Roxanne. Goedemorgen, morgen. Fijn dat u bij bent op deze dinsdag 22 september. Dit is Jannes in het Muziekpaleis. Die engel, ja, dat ben jij, ja.

Nederlandstalig werk van Jan Osmet, die engel, dat ben jij. Je hoort het misschien wel aan mijn stem, ik ben verkouden, ik heb het ook zitten. Maar goed, we doen ons best om deze dag door te komen. Modern Talking, we gaan terug naar de jaren 80.

Robert Pater met Eenzaam en Alleen. In Gent proberen sommige huisbazen van die studentenkamers nu al de nieuwe kotbelasting door te rekenen, terwijl die pas van 2027 geldt. VRT Nieuws kreeg deze meldingen. Ook de juridische studentenvereniging op Krot behandelde deze vragen over. Kotbazen die mogen de nieuwe belasting pas vanaf januari aanrekenen. Dat moet zo expliciet in het contract staan.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Een hele stralig werk van Remo Hermans met Gevallen. Nog zo'n classic dat we kennen uit begin de jaren 80. Peter Chilling met Major Tom.

In Keerbergen is een koppel van 75 en 84 jaar het slachtoffer geworden van een inbraak met geweld. Dat weten we van de nieuwsdienst Rob TV. Wordt bevestigd ook door het parket. Twee daders drongen de woning binnen en dwongen de bewoners met een mes op de keel om geld en juwelen af te staan. Een van de verdachten, een 15-jarige jongen uit Mechelen, werd ter plaatse gearresteerd.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke en op de rauwalbien.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Nova. Jan Bakker.

Townsend, inwoners van Ternat, die krijgen mogelijk binnenkort een eigen plek om afscheid te nemen van hun overleden huisdier. Het gemeentebestuur wil een herdenkingswijde gaan inrichten waar de as van de gezelschapsdieren mag worden uitgestrooid. De weide komt naast de begraafplaats in Lombeek. Donderdag beslist de gemeenteraad of het project er effectief komt.

De Romeo's, wat een kaarsje in mijn hart. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Gaan terug naar de jaren 60 met Rick Nelson.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Jovali danst met mij door de hele nacht. Een bizarre nieuwsfeit, een man uit Stekene is in één dag 8 keer moeten verschijnen voor de politierechter in Sint-Niklaas voor telkens dezelfde snelheidsovertreding. Hij reed vorig jaar in 1 maand tijd 8 keer te snel langs de traincontrole in de Wijnveld in Sinai, een deelgemeente van Sint-Niklaas. De rechter legde hem in totaal 120 dagen rijverbod en €3.200 boete op.

Siska en de Nightbirds. De voormalige Affegem-brouwerij in het centrum van Opwijk krijgt dus een nieuwe bestemming als woon- en winkelproject. Projectontwikkelaar DIF heeft alle vergunningen definitief in handen en start dus in oktober met verkoop van 61 appartementen en 10 woningen. Rond te zitten komt ook een publiek toegankelijk park van bijna 6500 vierkante meter.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Wij draaien lekker
5: onze eigen goesting.
4: Radio Nova.
5: Radio Nova.
4: Jan Bakker.

Pace of Roundmouth zaterdagnacht. De Belgen roken massaal sigaretten die niet in ons land zijn gemaakt. Ruim de helft is gesmokkeld uit het buitenland of is namaak. Het aantal niet-Belgische sigaretten steeg de voorbije jaren spectaculair. Van 18, 3 jaar geleden naar 50% nu. Onze staatskas die loopt daardoor miljarden euro's mis.

De disco beat van de M-Kids. Zometeen komt Ruud van Opstallen aan. Mij hoor je morgen terug bij Leven en Welzijn natuurlijk. Maar eerst deze opname nog van de Kids uit de jaren 60. Graag tot morgen. Nee.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Een woord van dank gaat uiteraard naar collega Jan Bakker. Die was er zo net met het Muziekpaleis. We zijn vertrokken voor 2 uur lang lunchen met Ruud.

Het is zo'n André Hazes klassieker die je dan weer niet al te vaak hoort voorbij komen op de radio. Uit de oude doos hoor, 1983 alweer al. Het nummer dat heet Kom Terug. Zo, haha, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij bij Radio Nova. Dan zijn we er natuurlijk weer dagelijks hier met Lunchen met Ruud. We gaan weer trachten natuurlijk de allerfijnste muziek voor jullie te draaien. Ik kijk natuurlijk even op de dag van vandaag terug in de tijd en nog zoveel meer. Hè. Dus we gaan ervan genieten de komende 2 uren. Heel veel muziek. Ik zie onder andere klaarstaan Tino Martin. We hebben de Corgis voor jullie. We hebben Demis Roussos. En nog zoveel, zoveel meer. Een goedemorgen allemaal.

0: What shall we do with the drunken sailor? Inderdaad, fijn liedje hè, van Ferre Grienaar hier. Een nummer alweer uit 1966. Ja, ik ben hier toch nog heel even aan het kijken op de dag van vandaag terug in de tijd. Ik doe dat wel vaker. Ik vind dat wel plezant om dat zo eens een keertje te doen. En ik kom terecht op 22 september 1970. U weet dat misschien nog wel, maar op de Nederlandse, en we konden dat toen natuurlijk ook hier in België zien, is de allereerste aflevering te zien van Top Op, een muziekprogramma dat werd gepresenteerd door Ad Visser. En als het allemaal een klein beetje meezit, ik ga dat heel even proberen, kan ik daar een klein stukje van laten horen. Ja, zo ging dat toen, hè? Toen in de tijd. Dat muziekprogramma, een legendarisch programma hoor. En het werd allemaal gepresenteerd door één Ad Visser.
1: Dit wordt een bijzondere uitzending. Stel je voor, in 1970 zou het gaan gebeuren en in september 1970 ging het ook gebeuren.
0: Ja, inderdaad, dat was de legendarische Ad Visser van allemaal heel lang geleden in zijn muziekprogramma Top Op, een programma dat uiteraard heel veel werd bekeken. Ja, zo, verder met muziek nu. Dit is Meteor, dit is Groot. Adem.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

het zou zomaar kunnen, hè, dat dat ook afgelopen zomer is gebeurd. Je bent op vakantie, je komt een vakantieliefje tegen. En als dat dan allemaal voorbij is, dan moet je daar op een gegeven moment afscheid van nemen. Hè. Goodbye, my love, goodbye. Een prachtige klassieker. En dat allemaal van Demis Roussos hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, inderdaad, dat zijn we. En we zijn natuurlijk te beluisteren via radionova.be, een internetradio. Jullie kunnen luisteren via de Radio Nova-app, op de iPhone, op de iPad, op de computer. Het kan dus allemaal. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen, mochten jullie net aansluiten.

Ja, je hoort dit niet meer hoor, op de radio. Uiteraard bij Radio Nova wel. Hè. Deze Peggy, 1968. Dus een flinke klassieker. En inderdaad, ik wil met je trouwen. We zijn bezig met lunchen met Ruud. Dat wil zeggen dat we straks natuurlijk na 12 uur weer onze plaat van de dag gaan draaien. Jullie kunnen hem nu al ontdekken op onze Facebookpagina. We gaan even wat rust inlassen. En dat doen we met de Corgis. MUZIEK

Ja, er gaan geruchten rond dat deze beste man wat probleempjes heeft. We gaan daar niet al te ver over uitweiden. Maar ik concentreer me natuurlijk hier op de muziek. Vorig weekend in Hallo Weekend draaiden we nog zijn allernieuwste plaat. Dit was uit Nederland en dat was uiteraard Tino Martin. 2017 alweer al. En het nummer dat heette Vergeet Me. We draaien hier bij Radio Nova natuurlijk de allerfijnste klassiekers uit ver vervlogen tijden. Dit is Johnny Taylor.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Ja, er zijn nogal mensen die daar wat problemen mee hebben. Dat Margriet nu regelmatig te zien is op de televisie. Ze zit in De Verraders. Volgende week start er nog ergens een programma waar dat ze in te zien zal zijn. Het is allemaal op haar eigen vraag. Ze heeft op de laatste dagen van haar leven tegen dochter gezegd van al hetgeen dat van mij opgenomen is. Jullie moeten het allemaal uitzenden. Jullie mogen het aan iedereen laten zien. En ja, er zijn een paar mensen die hebben zoiets van ja, moet dat nu echt maar inderdaad. Het is een eerbetoon aan deze topzangeres Margriet Hermans. En het nummer dat heet Niets houdt me tegen. Een nummer dat opnieuw ook werd uitgebracht door dochter Céline. Dit is Quiz Isaac. Dit is Weekend Game.

Frank de Groef is heel groot fan van deze beste man, Luc van Meeuwen. Trouwens, over Frank de Groef gesproken. Hij komt uiteraard deze namiddag nog langs hier op de radio met Into the Groove. Maar dat is allemaal nog heel ver weg. Het is vandaag 22 september 1981. President Mitterrand opent de eerste lijn van de trein à grande vitesse, de TGV. De maximale snelheid van de TGV is 260 km per uur. In 1981 is de hoge snelheidslijn nog niet helemaal af, maar toch wordt de reisduur in dit jaar op het traject Parijs-Lyon ingekort met 1 uur. Jawel, dus de hoge snelheidslijn, ja, op de dag van vandaag niet meer weg te denken. Ze crossen overal rond, jawel. De TGV dus heel lang geleden al op de allereerste maal in gebruik genomen in 1981, op de dag van vandaag. Dit is Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

Ja, 12 uur is onderweg. Dat wil zeggen dat we bijna kunnen gaan lunchen. Hebben jullie ook zo'n hongertje gekregen? Ik in ieder geval wel, dus het gaat zo meteen allemaal gebeuren. Het nieuws van 12 uur, dat maakt zijn opwachting. En daarna, na 12 uur, gaan we uiteraard verder. Hebben we onze plaat en quote van de dag. En natuurlijk nog de allerleukste muziek voor jullie. Nog een Hollandse smartlap. Geluk zit vaak in kleine dingen. Leen Zijlmans. Oh.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal.

Dat is iets wat we allemaal wel een keertje willen, denk ik. 100.000 lieve woorden. Een plaat die je niet al te vaak hoort op de radio. Uiteraard hier bij ons wel. Bij Radio Nova, dat was Paul Severs uit 76 inderdaad. 100.000 lieve woorden. Dat zijn er heel veel bij elkander. Hey, zijn jullie aan die lunch begonnen? Smakelijk eten? Doe het lekker rustig aan. Geniet ook nog het komende uur van dit programma met natuurlijk de allerfijnste muziek. We hebben zometeen onze plaat van de dag. Straks is natuurlijk weer Gerda en haar dagelijkse quote van de dag. Een nadenkertje, gewoon een kleinigheidje om even bij stil te staan. En er zijn mensen die daar wel een keertje behoefte aan hebben. Dus dat komt er straks allemaal nog aan. Ik kijk natuurlijk ook nog heel even op de dag van vandaag terug in de tijd. En nog zoveel meer. Ik wens jullie allemaal een hele goede namiddag. En smakelijk eten, hè?

We beleefden de jaren 60 allemaal al heel lang geleden. Ja, en hoe verder dat we vooruit gaan, jawel, de geschiedenis die gaat steeds verder en verder weg. Maar ik vond het wel een hele mooie plaat hoor. Inderdaad, The Quets, 61 alweer al, en Model Girl. Ja, de plaat van de dag. En het is vandaag een heel rustig liedje. Het is vandaag ook een heel mooi liedje, uitgekozen door Gerda. Ik doe dat niet zelf. Ik krijg van haar een hele lijst. Elke maand maar weer. En dan staan ze allemaal op haar beurt plaats zij dan in verband met de plaat van de dag altijd een hele leuke bankarde op onze Facebookpagina. Dat gebeurt allemaal 's morgens heel vroeg. En in die bankarde een tekst. En in die tekst een liedje. Vandaag De Roos.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

ja, een en al vrolijkheid. Hè. Dat is Radio Nova elke dag maar weer. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat proberen we hier met z'n allen de allerleukste muziek voor jullie te draaien. Vinden jullie het leuk? U mag ons dat altijd laten weten. Dat kan natuurlijk heel simpel door heel even een berichtje te sturen naar ruud@radionova.be. Oftewel een bericht achter te laten via de Radio Nova app.

0: Hij werd heel lang geleden ook de Vlaamse Julio Iglesias genoemd. Maar ik weet niet of dat op de dag van vandaag nog zo is. Dinsdag namiddag rond 1:30. Dat wil zeggen dat Gerda is weer komen aanschuiven. En zij heeft natuurlijk ook vandaag weer een quote van de dag.
1: Jouw eigen waarde wordt niet bepaald door de meningen van anderen, maar door de hoeveelheid waarde die je zelf aan die meningen hecht. Maak jezelf niet afhankelijk van anderen, waardeer jezelf.

Hoi, ja ja, wat een sfeer, hè? Stefan Mondial en al die lichtjes. En als het over lichtjes gaat, moest ik plotseling in één keer denken aan de lichtjes van de Schelde. Wel, ik moet dat liedje eens een keer opzoeken en misschien de komende week nog wel eens draaien hier in het programma. Dagdagelijks tussen 11 en 1 uur lunchen met Ruud bij Radio Nova. Waar het nu tijd is voor deze hele gezellige man. Hij heeft alleen maar vrolijke muziek. Dit is

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

alle onze Nederlandstalige muziek uit Nederland, maar ook onze Vlaamse artiesten. We mogen ze niet vergeten. Inderdaad, Frank Valentino. Hij zingt nog altijd hoor, lees ik hier. En vroeger was hij best wel populair. Ligt nu misschien allemaal een klein beetje minder. Je hoort daar misschien wat minder van. Maar zijn muziek is er natuurlijk nog altijd wel. En dat draaien we natuurlijk hier bij Radio Nova. Nog even een klassieker en dan gaan we alweer langzaam naar het einde van het programma. Dit is uit 62, Etta James en Pushover. So

Heel lang geleden was er al dat liedje, hè? Liefde is een kaartspel. Ze gingen volgens mij mee naar het Eurovisie Songfestival. Maar dit was de liefde van je leven. Dat was inderdaad Lisa Delboom. Zo, dankjewel om te luisteren. Dit was hem weer. Lunchje met Ruud hier op de dinsdag vandaag, 22 september. Ik wens jullie nog een aangename dag. Straks sprang de groef, later nog het spitsuur. En morgen vanaf 11 uur zijn we hier weer op de radio en gaan we weer 2 uur lang dit programma doen. Ik wens jullie nog een aangename dag en graag tot later.

De middend in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huurschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

dat als de tumor niet stille. En elk jaar, met podden van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Dit is Radio Nova, met het nieuws van 1 uur.
2: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo

0: misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nys en Gianni Vermeers. Voor Nys wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Nova. We zijn iets over de klok van 14 uur. Je hoorde onze eerste plaat in het programma Into the Groove. En dat loopt tot en met 16 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders met John Dennis en Valentina. En we keren terug naar 1981 met Highway.

Je hoort ze hier enkel al alleen bij Radio Nova. Die mooie klassiekers van Cliff Richard. Sir Cliff Richard trouwens. Met de Shadows. En Let's Make a Memory. De zon die komt vandaag op om 7:29. En die gaat onder om 19:41. De maan die komt op om 18:14. En die gaat iets over middernacht om 2:08.

is hier Gezelligheid Roef met Frank de Groef op de radio met Gerry Holland. En het laatste rondje. Door te struikelen voorkom je dat je volledig valt. En dit is muziek van José. En ik denk de hele dag alleen aan jou. Goedemiddag allemaal.

We draaien hier muziekje voor elk wat wils, eigenzinnig anders, Radio Nova. En je hoorde Gloria Gaynor in 1974 met Never Can Say Goodbye. Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit.

verwennen graag de lijststraat van Radio Nova. Eigens en nog anders. En dat op dinsdag 22 september. Je hoort de André Hazes senior met een plaat die ook al 11 jaar geleden. Het was een grote nummer 1 hit. En we gaan er nog eentje bij doen. Dinsdag namiddag. In het programma Into the Groove. En dat met Jan Smit en Marco Schuitmaker. En die mannen die gaan van goes tot permanent.

Je hoort zich hier enkel en alleen bij Radio Nova aan Chris Andrew in 1969, dat ene, met Pretty Belinda. Een domblondje werkt als serveerster. Op een dag verliest ze door een ongelukje een vinger. Waarom wordt ze een week later ontslagen? Want ze kon niet meer tot 10 tellen. En we zijn beland in 1979 met Umberto Tozzi. En die heeft het over Gloria, dinsdag namiddag, in het programma Into the Groove.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

snel hier in het programma bij Radio Nova. Je hoorde Zegger en Evans uit 1969 met In a Year 2525. We draaien ze hier allemaal voor jullie in de huiskamer, in de wagen waar dan ook. Je kan altijd Radio Nova beluisteren. Gewoon de app downloaden of gewoon weg via www.radionova.be. We gaan deel 1 afsluiten van Into the Groove. Ik ben er terug na de klok van 15 uur met Elvis Presley. En die heet dan Kiss Me Quick.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Hartelijk welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort de Colinda en kom dans met mij, Colinda, hier bij Radio Nova. Zometeen Wesley Klein in duet met Monique Smit in het programma Into the Groove. En die plaat die heet nog geen siesta. Goedemiddag allemaal.

Angel van die plaat die eigenzinnig anders. Bobby Helms. En die heet dan Hurry Baby uit 1959 op de radio. Als men iets beschouwt als een kwestie van tijd, dan zal het verbazend, wikkend, snel gebeuren. En we zijn beland in 1965 met Marc Arial. En die heet dan Cathy. Goedemiddag allemaal.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
0: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
3: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten.

Op de plank, ik heb het over Willy Sommers hier op de radio. Met heel mooi. En dit is muziek uit 1987 van John Terra.

Wij zijn in het programma beland in de Ambiance Stroof met Frank de Groof. Dan hoort de Marco Hollander met Shiki Bom Bom. En zometeen krijgen jullie van mij Eddie Wally, Wijlen Eddie Wally. En ze noemde haar

Het is gezelligheid Rolf met Frank de Groef op de radio. Is samen met Ferry de Lid en Viva Cerveza hier bij Radio Nova. Met niks te zeggen, zegt je soms alles.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

van die mooie plaat uit de jaren 86. Van die mooie klassiekers Gregory Abbott. En die heet dan Shake You Down. Een man komt bij de drogist en vraagt een shampoo. Natuurlijk, zegt de drogist. Waar had meneer aan gedacht? We hebben shampoo voor vet haar, voor droog haar en ook voor normaal haar. Ach, knikt de man. Maar geeft u mij ook shampoo voor vuil haar? En dat is een heel mooi rustig nummer op de radio. Uit 1989 van Chris Isaak. En die heet dan Wicked Game. Goedemiddag allemaal.

Dinsdagnamiddag in het programma Into the Groove voor je hoort Mike Grondy met Mijn Stamcafé. Ik zeg je bedankt voor het luisteren naar het programma. Morgen ben ik er terug en dan zijn we woensdag en gaan we het ook nog wat gezellig maken op naar dit weekend toe. Maar daar is nog wat te vroeg voor. Maar wel met de gezelligheid op de radio. Dus samen met de Romana. En jij bent de zon die schijnt. Graag tot morgen. Hier bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur.

0: Maar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick de Groot van 16 tot 18 uur.

Deze plaat staat bekend om de intense, breekbare vocale prestaties van Mieke, waardoor het live of op de radio altijd voor een kippenvel moment zorgt. Je hoort haar hier en opeens hier op je eigenzinnige radio. Radio Nova, dit allemaal op deze dinsdag 20 september in de spits. Dit is Diagno Wagner met Juanita. Goedemiddag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

Deze plaat heeft een extreme aanstekelijke melodie die vanaf de eerste seconde de pan uitzwingt, waardoor het de ideale opwarmer is op de radio en de sterrenparade. Fabian, een plaat van het jaar 2024, alles voor je doen. De rubriek naar de goede oude jaren van Bobby Curtola heeft het over I'll Never Be Alone Again.

Omdat deze plaat zo waanzinnig populair was in de Benelux, nam Jimmy Frey ook de Franse versie op onder de titel Une Rose pour Sandra en zelfs de Spaanse variant ervan. Dit is Alison Moyet, Is This Love?

Maart Hoogkamer is een populaire volkszanger van Nederland die in heel Vlaanderen doorbrak met zijn gigantische zomerhit Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemon, dit uit 2021. Maar hij bracht hier feest.

Lewis was een van de meest geliefde charmezangers uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. De zanger uit Brugge scoorde in de jaren 70 enorme hits. Hij overleed op 1 juni 2003 op een 59-jarige leeftijd.

Isabel Bo scoorde de jaren geen grote hits, waaronder het prachtige duet Vlinder met Bar Keil. Wij draaiden de liefde van je leven. Dit is nog Alain Chalfort, Je pense à elle, elle pense à moi.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

enige succesvolle wapenfeit, Lonely Teenager by Dion en de Belmonts, het nummer uit 1960. Na nog ingevallen poging hielden het schrijven voor gezien en verlieten ze de muziekindustrie. Dit is Charlene, mijn grote liefde.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

Albano en Romina Power waren het absolute koningskoppel van de Italiaanse popmuziek in de jaren 70, 80 en 90. Hun vrolijke romantische hits brachten Italiaanse zon rechtstreeks naar de Vlaamse huiskamers. Je hoort hier Cicera. Dit is nog Danny D'Amaro, Ma Bella Madonna.

Deze plaats zou de meest recente hit moeten zijn, dat goed gevoel. Het werd geschreven door de bekende Nederlandse succesduo Vredeveld en Russian, die ook de hit van Mart Hoogkamer maken. Die horen hier Christophe hier bij Radio Nova. Dit is Ray Patterson, Good Night My Love.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Deze plaat uit 2004 was de allereerste officiële single van Richard Janssen en betekende zijn grote debuut en doorbraak. Het is een prachtig, teder levenslied over de ultieme liefde, trouw en de droom om te gaan trouwen. Alleen voor jou. Dus dit is niet de staatsbaan.

Brood voor morgen vroeg. Bart Peters staat bekend om zijn hyperactieve en grensverleggende live optredens. Zijn Bart Peters deluxe concerten in de Lotto Arena en de Koning Elisabeth zaal verkopen steenvast in een mum van tijd. Je hoorde hem hier bij Radio Nova. Dit was het alweer voor vandaag hier op deze dinsdag. Ik neem afscheid van jullie met de plaat van Marianne Weber. Ik wil vannacht. Veel plezier met Nova, blijf luisteren en graag tot donderdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn aftjes en alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker. Onze eigen goesting.

0: Goodbye, Elvis. We'll miss you.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
2: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakali. Die zit in ons land in de cel. Bakali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politie daar geen vat op heeft. Bakali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook 4 mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden en veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakkali. Die zit in ons land in de cel. Bakkali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politie daar geen vat op heeft. Bakkali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzitten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden en veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Nova.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Frankrijk is er veel ophef over de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van moslimterrorist Mohamed Bakkali. Die zit in ons land in de cel. Bakkali was het logistieke brein achter de terreuraanslagen in Parijs in 2015. De Franse minister van Justitie uit zijn verontwaardiging in een brief aan zijn Belgische collega Annelies Verlinde. Die heeft al geantwoord dat de strafuitvoeringsrechtbank binnenkort volledig autonoom beslist over de vrijlating en dat de politie daar geen vat op heeft. Bakkali heeft de Belgische nationaliteit en wilde hier zijn straf uitzetten. In België kom je al na een derde van de totale straf in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw uit Bree in Limburg, die daar een loods verhuurde met daarin een gigantisch drugslab, blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook vier mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de Balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het Assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de derde Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden en veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.